0: ik laat hem nooit meer in de buurt van de stam komen.
1: Ik begrijp het.
0: Waar ga je heen?
1: Naar hem toe. We gaan wel ergens anders wonen.
0: Voor hoe lang?
1: Zolang hij me nodig heeft.
0: Dat kan niet. Dan kan ik je niet beschermen. Kala, doe dit niet. Alsjeblieft.
1: Kortjak, ik ben zijn moeder.
2: En toch, het moet. Ook als ik eenzaam moet zijn en gehaat. En houd mijn bloed, wanneer mijn liefste, mijn vrouw.